Dames en heren, we gaan voor u naar Frankrijk. We nemen mee naar het bruisende leven van Parijs. We nemen mee naar de Moulin Rouge in Parijs. En dan spelen wij voor u de Cancan. 1, 2, 3.